Je zit weer naakt op het dak. Je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action. Voor gekke mensen, voor bijzondere mensen en voor leuke mensen. En dat komt omdat Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met geld en gemak. Kunst en inzicht. Op, maar ook neer. Praktische zaken, maar ook de grote lijnen. En ontspan. Maar niet heus hoor, dat is natuurlijk alleen muziek. Muziek hierbij. Pattepoe Action. Action. Brazilië 1967. Katja Sileni. Meu bem sou gosta de mim.

Verpis dich. 1984. Dat betekent donder op, rot op. Maar dan in het Duits. Abzess uit Bremerhaven, Duitsland. 1984. Abzess, verpis dich zojuist. En daarvoor Katja Sileni. Met weer een versie van Meo Beng So Gosta Di Ming. Die we laatst al hadden van Wanderlei. Die was natuurlijk allemaal veel ingewikkelder en duurder eigenlijk opgenomen. Dit is meer van Dik Hout Zaag Mijn Planken. En ja, dit is dus Zwemmen Leer Je in Zee. Of Schwimmen Lernt Man im Zee. Maar is dus niet Italiaans wat ik had gespeculeerd vorige keer. Het is een Amerikaans liedje. En het is in de export wel veel leuker geworden. Dus die, eigenlijk is de Salvera's versie tot nu toe wel de mooiste die ik heb gehoord. Van deze klassieke track die uit in 1964 ooit is in Amerika is uitgegeven. Maar die gaan we zeker niet draaien. Dus dat. Meo Beng So Gosta Di Ming in een rauwere versie door Katja Sileni uit Brazilië. Dan gaan we nu twisten. De twist is een dans om rock and roll te dansen. En zo is rock'n'roll over de wereld uitgesmeerd toen het al lang 1955 was geweest en die films. De populariteit moet door de jaren groeien. Maar goed, in 1962 Alice Rex en de Twist Players. Misschien hebben we één keer iets gedraaid van Alice Rex eerder. Maar nu krijgen we dus Twist slaat de klok. Dus de klok. Daar houden ze geen rekening mee. Het wordt heel laat. Ze gaan de hele nacht door. Want tijd speelt geen rol in de twistwereld. Alice Rex en de twistplayers. Twist slaat de klok. 1962. Alleen ik zie dat verpis dich. 1984, abzess. Uit Bremerhaven. Duurde maar 55 seconden. Dus jij komt eerst nog een keer.

0: stars of the rave scene are the DJs, and the best by far is Pee Wee Ferris.
1: Dat was uit Australië, Animal Intelligence, die hebben we zo vaak gehad. Another Object of Rave. Remix 1989 of ook gewoon 87, maar op deze manier kwam die uit in 89, maar kwam steeds terug. Object of Rave hebben we al gehad, natuurlijk heel lang geleden, over een jeugdcultus waar mensen, jeugdige mensen dansen tot ze er dood bij neervallen als gevolg van oververhitting door ecstasy. Lekker sensationele berichtgeving. En meteen weer in muziek opgenomen. Animal Intelligence was dat. Dus Another Object of Rave. De andere versie. 1989. Daarvoor Twist slaat de klok. Alice Rex en de Twist Players. Uit Nederland. En daarvoor weer Verpiss Dich. De herhaling. Abscess uit Bremerhaven. 1984. Je leeft in het nu. En je luistert naar Patapoe Action. Daarom gaan we vlug naar een lied met fusgitaar. Project Blue. Is afgezaagd. Het zat op Pebbles, wat is het? 1, 9. Van de Banshees. Een soort ratelknetterend fus-riffje. Met schreeuwzang. Hetzelfde nummer is ook gespeeld door The End. Met E-N-dubbel-D. Maar dan wordt het een soort gefluisterd. Dus dat fus dingetje, dat zit er nog in. En dat moet natuurlijk ook wel, anders kan het niet hier in deze rubriek komen. Maar dus Project Blue 1967, The End, met een soort hele subtiele zachte zang. Hier is hij dan. Patapoe Action.

Marsha Jew weer eens. Mickey Wee Libby Nawang. 2016 alweer. Mickey Wee Libby Nawang. Marsha Jew uit Suriname. En daarvoor uit Amerika The End met dubbel D. Project Blue, 1967. Je voelt je goed, je bent mooi en intelligent. Je kijkt bewonderend naar je prachtige lichaam in de spiegel. En je luistert naar Patapoe Action. Nu wat muziek uit experimentele popmuziek, zal ik maar zeggen. Waar dat begint en eindigt, dat is ook natuurlijk, weten we eigenlijk niet. Serenay heb ik al twee keer eerder iets van gedraaid, geloof ik. Is een kunstenares uit Californië. Die maakte ook in de jaren 80 prachtige muziek, misschien nog wel. Dit is van een cassette uit 1988, die intussen ook weer op een vinyl is uitgegeven. Behoorlijk prachtig eigenlijk. Serenay, Brushed with Water heet deze. Brushed with Water, 1988, Serenay, Patapoe Action.

Green Bay Incident, 1978 opgenomen door Lord Sassafras. Uit Jamaica. Lee Scratch Perry in de studio. Met het nummer Big Neck Police of Dreadlocks in Moonlight. Echt twee titels voor ongeveer hetzelfde nummer. Wat we hadden dus in het midden Big Neck Dub. Die hadden we nog niet gehad. Uitgekomen op Megaton Dub nummer 2 in 1984 pas. Andere dubs hebben we al gehad, hè. Dat wist je natuurlijk al lang. En omdat ik het anders nooit compleet kreeg, heb ik er dus dan een live versie bij gedaan. De eerste van de drie Dreadlocks in Moonlight. Live in Londen, 22 november 1984. Maar London audience, zie je, niemand weet dat. Iedereen praat elkaar na in Londen. Mensen zijn er toch bij geweest, hoe moeilijk kan het zijn? Nou ja, in ieder geval live in Londen. De eerste van de drie Dreadlocks in Moonlight. Lee Scratch Perry. Big Neck Dub in het midden. Green Bay Incident. Lord Sassafras op het eind. Green Bay Incident gaat over Green Bay Massacre. De politie, geloof ik, van Jamaica had bendeleiders bij elkaar geroepen. Of tenminste, ze hadden het gedaan alsof de bendeleiders elkaar gingen vergaderen. Bij Green Bay en de bendeleiders die kwamen allemaal aan en daar was de politie. En die heeft ze allemaal doodgeschoten op een paar na. Dat is natuurlijk niet volgens de regels. Dat helpt uiteindelijk ook niks, want er komen natuurlijk weer andere nieuwe bendeleiders voor terug. En iedereen haat iedereen. Green Bay Incident is beschreven door Lord Sassafras 1978 zojuist. Trouwens, en voor die drie stukken reggae zat nog Brushed With Water van Sirnai uit Amerika. 1988. Vlug nu naar wat punkmuziek. Tin Can Army. Ik heb nooit helemaal begrepen wat dat voorstelt. Dus ik dacht eerst dat het heeft met graffiti spuitbussen te maken. De Tin Can Army. Dit is het nummer goed, wereldberoemd natuurlijk van Verweigerung Total. Hun geweldigste nummer waar alle kwaliteiten van deze band goed hoorbaar zijn. En dat je denkt, ja, wat een prachtig nummer. Verder vind ik ze niet zo super. Dit vind ik wel weer een mooi nummer. Guten Morgen BRD. Uit 1984. Ik heb trouwens ook gehoord nog met een langere intro ervoor dan dit. Maar dit is eigenlijk ook wel best prima. Gutenberg, een soort iets van Goedemorgen Nederland. Gewoon een heel rechts, intimiderend en leugenachtig programma. En het wordt allemaal beschreven. Dus al die nazi-partijen en de conservatieve partijen die dat allemaal in stand houden. In 1984 in Duitsland, West-Duitsland. Maar dan is het van, zij komen in actie. Tin Can Army, dat is dan het refrein. Nu, en dan heb je geen fascio's meer. Ja, heel goed. Dus, maar wat die Tin Cans en die Army precies gaan doen, weet ik niet. Het maakt ook niet uit. Je moet een beetje fantasie, houd het open. Kunnen mensen zelf invullen. Guten Morgen BRD, 1984. Tin Can Army, Patpo Action.

Dat was Dominique Frontière van de Outer Limits 1963. Dat mocht dat kosten, joh. Die soundtrack, dat is niet normaal. Dit is dus van 100 Days of the Dragon, The Needle en Dragon Number 7, Bogus Selby. Wat moet je ermee, met zo'n belachelijk lange titel. Maar prachtige muziek, dat hoor je wel. Twee stukken uit de Outer Limits televisie science fiction serie. Met een zeer uitgebreide soundtrack. Daarvoor de Association of Air Force Missileers. Die hebben een YouTube-pagina met hun lievelingsfilmpjes over raketsilo's. En dit is uit een andere film geknipt. Maar die film, die weet ik dus niet wat het is. Maar zij laten dus zien, met heel liefelijke muziek, de verschillende raketten die ze daar hebben in die silo's. Waaronder de Minuteman. Omdat die andere, het starten van die raketten duurde soms een uur. Ja, dan is de oorlog al lang verloren. En toen dachten ze de Minuteman, die dus altijd paraat is, waarvan de motor eigenlijk altijd draait ongeveer en elk moment kan worden afgeschoten binnen een minuut. Dus dat was koude oorlog. En een interessant wapensysteem, zullen we maar zeggen. Daarvoor de Tin Can Army. Goedemorgen Berde, 1984. Uit Duitsland. En dan nu, we gaan vlug naar Bolivia. Ik heb hier altijd gedraaid vaak cumbia muziek en daarna ook huayno, wat eigenlijk ook een soort van cumbia is, maar dan met een soort mooi rokje dansend door de bergen van de Andes. En mooie historische en natuurlijke attracties. En toen kwamen we daarna ook uit bij Salai en dat is een folkloristisch soort dans en muziek die is ontstaan in 1986 in Bolivia. En nu heb ik uitgevonden, er is ook Electrosalai. En ook al 3 jaar is er Electrosalai. Uitgevonden waarschijnlijk door een DJ. Project Fanimar. Maar goed, dat is heel clean. Een soort die clips is een soort ruimtestation waar dan die muziek uitkomt. En niet die gezellige Cholita's. En hun vriendjes. Cholito's. De boertjes en boerinnetjes van Bolivia, die er altijd gezellig willen dansen. Maar goed, Electrosalai, een totale hit. Je ziet allemaal filmpjes, waarschijnlijk soort TikTok-filmpjes van hele dorpspleinen vol met 40 tegelijk Electrosalaiende types. Dus heel veel sfeer. En dat kan je hier in deze dan, want dit weet ik zeker dat het niet klopt. Dus de artiest zou hier zijn Fani Marmer, dan met een I. En de track die heet dan Electrosalai. Dat is niet zo. Maar hoe het wel heet, en dat ben ik nog niet achter. Het breekt ook zomaar af. Heel plotseling. Heel jammer. Maar het duurt ook wel lang genoeg. Laat het op je inwerken. Bolivia 2026. Electrosalai door Fanimar. Patpo Action.

Je ligt weer naakt op het dak. En je luistert naar Pattepoe Action. Action. Het radioprogramma voor de snob. Action. Programma voor mensen met een belachelijk goede smaak. Action voor gekke mensen. Voor mooie mensen. Voor belangrijke mensen. Ja, want Pattepoe Action is namelijk echt het radioprogramma voor jou. Met kunst. Geld. Alternatieve intelligentie. Dingen waar je wel eens van hebt gehoord. Goedkope meningen. En dingen uit de diepe diepzee. Maar niet huis hoor, er is alleen muziek. Muziek, muziek, muziek hier bij Pattepoe Action. Action. Brazilië 1966. Os Jovem. Si você me abandonar.

Subhumans heette dit nummer. Het is opgenomen in 1983 door de Duitse band The Scapegoats. Scapegoats, een fantastische rommelpunk band uit Duitsland 1983. Het was toen nieuw. En daarna is er nog een aantal jaren prachtige rommelpunk gemaakt. Daarvoor Si Vosé Me Abandonar, Als Je Me Verlaat. 1966, Os Joving uit Brazilië. Beetje helpstijl, beatmuziek. Best prima. De twee mannen, op een gegeven moment was er één eraf. Toen waren ze de nieuwe Joving met een nieuw duo. Lekker belangrijk. Dit was 1966 in ieder geval. Si Vosé Me Abandonar, Os Joving uit Brazilië. En zojuist de Scapegoats uit Duitsland, Subhumans. 1983. Er komt nu een zangeres uit... Ja, ik weet eigenlijk niet precies waar ze vandaan komt. Ik denk Limburg. Ik verwacht gewoon Venlo. Want het is een productie van Dries Holte. Andres van Sandra en Andres. Dries Andries of zoiets heet. Hij had twee keer dezelfde naam ongeveer. En dan een achternaam. Holten. Produceerde ook voor zangeressen en dingen. En bijvoorbeeld Immer Wieder Sonntags. En in het Nederlands ook allemaal van hem. Dus eigenlijk een soort... Echt een producer die had zo begin jaren 70. 1971, Bittere Tranen van Wendy. Het is schitterend, maar dat ga je vanzelf al horen. Ik zie trouwens, ik kan het nu niet afspelen, want de Scapegoats met de Subhumans duurde maar 57 seconden. Dus daardoor komt hij nu nog een keer. Pat Poe Action.

Xylocaine was dat. Dat is een van de drie mensen van Nasenbluten uit Australië. Dit is ook al uit 1995. Domestic Violence heette dit. Ik zou niet weten waarom, maar goed. Domestic Violence door Xylocaine, 1995 uit Australië. Daarvoor Wendy, Bittere Tranen om Jou. Oh god, afschuwelijk. 1971. Maar wat een schitterende productie. En die tweede stem ook. En die galm. En die eerste stem, ja zeker. En ook gewoon de tekst en het hele concept. En nou goed, die Dries Holte was een kanjer, dat blijkt nu. Daarvoor zat ook nog de herhaling van de Scapegoat, Subhumans, uit 1983. Vlug dan nu, je bent vlug en je gaat naar Patapou Action luisteren. En je luistert eigenlijk al de hele tijd naar Patapou Action. Dat had je al lang gedaan natuurlijk. Maar hoe dan ook, muziek waarbij een gitaar een fuzz effect heeft, fusgitaar, zeg maar, dat soort geluid. Elke week hier op deze plek in de uitzending. Vandaag de Villagers komen uit Florida. Er blijkt in Florida een plaats te zijn die heet Panama City. Dat wist ik dus niet. Maar goed, ze komen uit drie verschillende plaatsen, maar onder andere Panama City, Florida. Cool It. Het intro is eigenlijk Zeg eens eerlijk van de Millie Scott, ofwel... maar goed, dat is zo'n riedeltje op het orgel. Denk je, nou, nu komt dit nummer? Nee, een heel ander nummer. Dat doet eigenlijk een beetje denken aan 96 Tears van Question Mark and the Mysterians zelfs. Goed, 1967, The Villagers met fuzzgitaar. Het duurt wel 53 seconden voordat hij erin valt, maar hij is heel erg mooi. The Villagers uit Florida. Cool It, 1967, Patapou Action.

0: parte portiere e non sa cosa deduco.
1: Pronta puna sitere, ti dava in gozo, tamara va in gove.
2: Newstyle was dat. Dat was Newstyle 2026 Big Up. Dat nummer, ja, Big Up. Van Newstyle, dus 2026. En daarvoor The Villagers uit Florida, Amerika. Cool It, 1967, met hele mooie fuzz. Dat hoorde je wel. je voelt je goed. Je bent mooi en intelligent en je luistert naar Patapoe Action. Nu komen we weer bij het stukje... experimentele muziek van rond 1980, toch? Experimentele pop, hè? Toch? Popmuziek-achtig? Nou ja, 4712. Iedereen weet, 4711 is Eau de Cologne. Eau de Cologne, 4712 is een band uit Duitsland. Met, ja, Neue Welle. Deutsche Neue Welle. Weet ik veel. Nou, je hoort het vanzelf wel. Ik heb veel vaker van ze gedraaid. De Steig den Louis Trenker. Dat was dan weer een parodie op van Dans de Mussolini van DAF. Maar goed, dus er was ook ironie alom. Ook onderling tussen die New Wave experimenteel-achtige types in de muziek in Duitsland. Zo rond die tijd van 1981. Dit komt van hun eerste tapeje. Distalien. Dus ik denk Italië, maar dan Distalien. Of misschien snap jij wel beter wat het is. 4712. Distalien. 4712. Distalien. 1981. Patapoe Action.

Version in Bed heette dit. 1975, Wattie Burnett. Ja, wat je hoorde was eigenlijk drie dubs van Lee Scratch Perry in de Black Ark opgenomen. Terwijl Wattie Burnett voor de sessie heeft betaald. Dus die staat als producer op het label. En je hoort aan die laatste, kan je horen dat het ook Riverbank is. Dat nummer van Eric Fish Clark. Dat we al lang hebben gehad hier bij Patapoe Action. Maar leuk genoeg heeft Wattie Burnett nog drie versies van dezelfde ritme laten uitkomen. Dus Karate Bump was de eerste. En Is Him, dat was de tweede. Daar is ook nog een versie van die we nog niet hebben. Dus uiteindelijk, als je meerekent wat ik nog niet heb teruggevonden, zijn er nog zeker drie versies van deze dub gaande ergens. Dus die, als het mee zit, komt dat ook nog een keer. Dus drie Lee Perry dubs uit 1975. Hoe mooi wil je het eigenlijk hebben? Dus zo mooi. Het is nog even achter elkaar. Karate Bump, Is Him en Version in Bed. Allemaal 1975. Dan weer King Burnett, dan weer Wattie Burnett. Van alles. En daarvoor zat nog 4712, 4712, The Stallion, 1981. Met hun zelfgemaakte experimentele popmuziek. Je bent vlug en we gaan ook vlug. En je luistert naar Patapoe Action. Vlug naar vlugge muziek, punkmuziek, hoe klinkt dat ook alweer? Je had op Funen, is een eiland, hè? Dat is van Denemarken. En Denemarken, Zweden is een legendarisch met al die Zweedse hardcore bands. Maar Denemarken is toch anders. Terwijl de bands die er zijn, zijn er ook wel vaak weer heel goed. Zoals de Razorblades op het eiland Funen. Een van de twee bands, de andere was Fleren Deux de Panzers. Hadden een split ook gemaakt in 1983. En nu is dit van hun EP'tje uit 84. Precipice. Ik kan het dus niet vertalen. Precipice. Dat, wat is dat in het Nederlands? Ja, dat is precipice. Nou ja, Razorblade. Dat komt nu uit Denemarken. Ja, het is ook iets met eerst langzaam dan snel. Maar de algehele losheid en ook halve rommelpunk. Of hoe zeg je dat? Dus ze zijn punk, het kan ons ook niet schelen. Maar toch wel die energie en alles. Dus luister goed. De Razorblades. Precipice. 1984. Patapoe Action.

0: The Marseille Contract is een film uit 1974. Roy Budd deed de muziek en dit was M14. Dus ja, afdeling 14. Stukje 14. Van de opgeduikelde filmscore die nog ergens lag. Weet ik wat. Het is op een gegeven moment dus uitgebracht. En allemaal prachtige spannende muziek. Ook vaak al eerder geweest hier bij Patapoe Action. Daarvoor 412 Test Wing Advancing Technologies and Weapon System. Dat is de 412e Squadron is het dan. Want het is de luchtmacht van Amerika. De testvleugel. Dus waar alles wordt getest voor. Ja, en dat is cyber en vliegenomics, weet ik veel. Het is een onderzoeksinstituut waar 18.000 mensen werken aan moordsystemen. Daarvoor de Razorblades, Precipice. Intussen zijn we erachter gekomen wat het is. Het is een uitstekende rotspunt, overhangende rotspunt, of ook het ervan afdonderen. Of een eindpunt, zeg je, zo'n soort cruciaal kantelpunt, afdonder, laserpunt. Goed, de Razorblades, 1984. En je voelt je goed. We gaan nu even naar Bolivia. Las Florecitas de Misque. Die doen soms samen met Los Warmisuas de Pojo. En ook nu weer hebben we als eerder van gehad. Maar niet deze. Dit is het nummer Lindos Carrasqueños. En de melodie die hebben we wel vaak gehad. Dat is eigenlijk zo'n vaste melodie waar Florecitas de Misque zich altijd mee uitdrukken. En Los Warmisuas de Pogo ken ik eigenlijk alleen maar samen met hun. Dus misschien moet ik die eens los researchen. Dat komt dan later. Maar nu wil ik graag laten horen uit 2017. Lindos Carrasqueños. Bolivia. Las Florecitas de Misque y Los Warmisuas de Pogo. Patapoe Action.
1: Emilias, Rakusa

0: standjes in het volgende programma worden aangeboden door BG Service. BG Service. Service BG Style.
1: Ja. Ja.
2: Het is vrijdagavond. Iets over zes. We gaan nu luisteren naar de BG-show. De nummer 2 regio-contentshow in de Jachthavenstad. Presentatie, samenstelling, techniek en webcare. Het de BG-show regio-content music team.

0: Je bent weer even afgestemd op de BG-show hier bij de Sint-Worm. Even na de break zijn we weer terug, hè? Even weer in de pand hier eventjes bij de Worm aan de Worm. Het is de B.
1: De B.
0: G-show.

Ja, de kantjes die worden weer even aangeboden door de door de BG Service. Een stukje logistieke expertise daar even in de 5314 regio van de jachthavenstad. Daar even aan de andere kant, daar zo. En kun je even bellen. Ze hebben een hele mooie vakantieverzorgde BG Service afgelopen maand. Even veel kilometers weer even op de teller. En even heen en weer die kant op. Met mooi weer erbij en lekker eten. Hopen even dat de kantjes naar genoegen zijn en de ontvangst prima is. Dat kan haast niet anders. Want het is via de internet, hè? Dus weinig modulatie op de band. Af en toe hier even in de studio. Verder normaal gesproken weinig modulatie even op de band. Kan dus ook even de ronde voor Venepedi als jij afgestemd weer is.

leven meegemaakt dat hem altijd bijblijft. Ik herinner mij, ik was een jaar of zes, dat mijn vader vaak voor een soort radio zat te praten en daarbij Hollandse plaatjes draaide die wij dan meezongen. Ik wist toch nog niet wat een eterpiraat was. Gezellige tijd was dat. Op een avond laat werd ik plotseling wakker door een enorm geschreeuw. Ik was doodsbang en kroop diep onder de dekens. Toen het stil was, sloop ik naar beneden en deed de kamerdeur open. Ik stierf bijna van schrik. Politie met pistolen stonden voor mijn vader, dreigend. Mijn moeder zat bij de tafel en huilde zacht. Ze stuurde mij naar boven, ik kon niet slapen. Steeds zag ik politie met getrokken pistolen. Andere dag bleek dat de zender en de platen weg waren. Alleen een transistorradio hadden ze over het hoofd gezien. Ik drukte een toets in en het lied wat ik toen hoorde zal ik nooit vergeten.

Al snel had mijn vader weer een zender, gekregen van zijn vrienden, de Etherpiraten. Sinds zijn werk was, schakelde ik de zender in. Als klein piraatje wist ik alles, van een band zitten, rapport vragen. Zo groeide ik op met een zekere angst voor politie, maar ook verbittering voor wat ze ons hadden aangedaan. Als een jonge vogel verliet ik het oude nest en zwierf de halve wereld rond. Maar steeds had ik het gevoel dat ik iets miste. Heimwee, ik wilde niet toegeven. Steeds erger werd die drang. Ineens betrapte ik mezelf op het feit dat ik steeds vaker liedjes zong uit de tijd dat ik nog thuis was. Eerlijke Hollandse liedjes. Ineens wist ik wat die leegheid in mij was. Ik hunkerde om naar huis te gaan, weer het sfeertje te proeven van een band zitten. Ik nam mijn koffer, maar wie schetst mijn verbazing toen ik onderin een plaatje zag liggen. En toen ik de plaat afdraaide, schaamde ik mij niet dat ik als een kind stond te huilen.

0: terug in Holland zag ik dat er veel veranderd, maar ook gelijk gebleven was. Zoals de onmenselijke jacht op de etenpiraten met hun onschuldige muziek. Links en rechts werden piraten onschadelijk gemaakt. Met pijlwagens zoals dat in de oorlog gebeurde, reden opsporingsambtenaren door stad en land. Mijn vader, die wegens ziekte niet meer in de eter was, gaf mij de zender. Hij knapte helemaal op toen vlak daarna vrolijke Hollandse liedjes door de kamer klonken. Ik hoor hem nog zeggen, ik ben blij dat je weer thuis bent, jong, want dit hoor je niet op Hilversum. Dat deed me iets en overmoedig draaide ik door. Ik kreeg geen kans. In een oogwenk waren ze binnen. Ruw werd ik door 6 man gepakt en tegen de grond gesmakt. 2 weken bankenbos was het vonnis. Op een morgen kreeg ik daar een pakje van mijn vrienden, de etenpiraten. Ik smoesde wat met hem bewaken. Fijne vent trouwens. En s'avonds klonk in de kantine het lied waar ik mee opgegroeid was.
1: Wij gaan door.
0: Wij gaan door.
1: Tot
0: de laatste snik.
1: Wij gaan door.
0: Jij en ik.
1: Wij gaan door.

werkelijk een sprookje. Ook voor mij. Maar je wist dat ik een avonturier was. En al ben ik ver van jou. Ik zal je nooit vergeten. Vaarwel.

0: Ja, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. De amateur en de luisteraar.
1: Hey.
0: Ja, weinig gauw, maar geeft helemaal niks. We moeten snel even zijn, want het is haast weer 7 uur. Even kijken. Ja, de notulen er even bij. We begonnen met de Taklona's, dat was een engel. Dan was Tatjana met Nederland oké. Okay. Dan was het even Bettina, Brouw komt naar de zonde. Dan was het even Wiescafé, ik kan vergeven. Maar niet vergeten, dan was het even Tikir, met Guusmesler. Dan was het even Mama met Baks, locatie Bloemhof even. Dan was het even Jij bent de zon, Moed en Fun, Hoge Zandsappermeer. Anita Berends, locatie Winschoten met Potje, Kees Kramer en Ronalisa's. Lekker met schuim op een mond, Kees jongen, hè? Nou, Piraten, wij gaan door. Dan was het even Verju met het orgel en de koe. Dan waren de Pirates met de Piraten Disco. Dan was het even Duo Corrie en Henk Tak van Duo Tak. Toegeven, leg mijn hand in jouw hart. Leg mijn hart in jouw hand. Dan was het even Aitulan uit de regio Oeigoerie met Koorliwajar. Dan was het even de Arions met Ik wil jou niet meer. Dan was het even Telstar Duo, instrumentaal met de Spaanse vluchteling. Dan was het even Ger van de Wesga met Ik wil terug. Het ligt niet aan de EEG, het ligt aan de BBB. En dan was het even Linda van, met Johnny. En dan nu even de Tamaras met Loekies Polka. Nou, dan is het nog 30 seconden en dan zijn we er weer doorheen. Bedankt voor het luisteren, hè? En volgende week zijn we weer retour bij Leven en Welzijn. Aan die kant even.